0: auch
1: und
0: dies.
1: Auch dies ist Müller Talk.
0: Nonstop die beste niederländische Musik.
1: Studio NL. Niederpop.
2: Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima.

Beert, Leut, Kekerdom, Melling aan de Rijn, Buitenwijk, Afferde, Beneden Leeuwen, Druten, Molenhoek, Wessingen, Overasselt, Alferna, Hoofdbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Erlekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes.

0: Klassik, Vrienden, Besuch.
1: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL, Nederpop.
2: Ik vind de rook mooi. Leren kon ik toch nooit.

Dag 1 van het begin, de cirkel is rond, de cirkel is niets. En alleen vanuit het niets kan pure vorm ontstaan, jong, komt er niet aan. Er is nooit niets, nooit helemaal niets. Er is altijd iets dat niet ziet, ik geef me over. Wij verlichten de ruimte, steek echtpaar in de maak als je het mij vraagt. Tijd vraagt niet veel, geduld, liefde, doorzettingsvermogen en de rest is bijzaak.

Ik wil je gelukkig maken en je zo vaak mogelijk laten komen. Dat is mijn trouwgelofte voor het altaar tussen de bomen. Vlak op het strand waar iedereen ons op wacht. Uitgezwaaid door onze gasten verdwijnen we in de nacht. Uiteindelijk het universum, mijn wereld wordt kleiner. Vreugde scheppen in, plus liefde maakt mij wijzer. Ik ben liefde, ongelimiteerd, wat niet betekent meer, maar meer zijn van het wordt allemaal een beetje effectiever.

0: Je laat niet alles kwijt.
1: Past dit wel echt bij mij?
0: Dit past perfect bij jou.
1: Straks krijg ik later spijt.
0: Later krijg je echt geen spijt.
1: Heb ik echt alle tijd?

0: Hoort niet alles kwijt. Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?

dit heet. Al het geld is maar papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg jongens, wat

Ik ben je moeder niet, ik heb geen antwoord op. Ik heb het weer gedaan, ik lust geen cola schout. Auto in, auto uit, goed gezien, nu meteen mijn idee. Relevant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind...

0: heb mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding, petje af, haal maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.

0: de ruimte zweven.
1: Dies ist Niederpop.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
1: Und auch dies ist Niederpop. Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Niederpop.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

En als het regent, gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd.

Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

mezelf geleerd dat als iets te goed voelt, dat dat zegt dat je afrijdt op de klif. Duwde je weg totdat het werkte, maar het was anders nu alleen.

jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt.

Spijt me dat je naar me toe moet komen. Spijt me dat je hier zo vaak moet zijn. Spijt me dat ik er maar half bij ben. Spijt me dat het weer gaat over mij. Het spijt me, maar ik voel me niet zo lekker.